0: sprengen deine Boxen.
1: Radio Norte International.
2: Radio Norte International, de Nederlandse service.
3: RNI-tijd, de juiste tijd. Radio Noordzee Internationaal. Dag in, dag uit. De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.

0: De leukste gouden ouwe.
1: Dit is Tweemaster met Jan van Rooij op Radio Noordzee Internationaal.
2: Het is weer een zonnige dag op de rustige digitale Noordzee. Want zo noemen we tegenwoordig het internet. Van harte welkom, dit is de Vlaamse en Nederlandse service op Radio Noordzee Internationaal. Integraal uitgezonden in Duitsland, Frankrijk en in Engeland. Wees welkom, dit is weer een uur ontspannende muziek. Bij af en toe zo'n keer een uitschietertje. Maar ja, dit programma wordt ook live opgenomen in studio nummer 1 in Holsbeek, België. En dat allemaal voor Radio Noordzee Internationaal.
3: The Dutch service, transmitting from the DMZ in

0: Nederbeach van vergaande jaren zijn de Doris D en de Benz. En Shine Up. Voor de mensen die pas nu een radio aangeschakeld hebben, van harte welkom. U bent aan het luisteren naar de enige echte Radio Noordzee Internationaal. Uitgestraald in Frankrijk, Duitsland en in Engeland. Jawel, via het wereldwijde web. Radio Noordzee
1: Internationaal. Hallo und willkommen. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Der beste Mix. Volle Kanne. Are you ready?

0: dat is zo van die easy chill muziek. Gebracht door Elvis Presley. En een studioartiest genaamd Pinal. Don't Fly Away. Over de Suspicion remix.
1: Jawel.
0: Van een jaartje of twee geleden, geloof ik. Ja, ik geloof dat hij 2 jaar geleden is uitgebracht.
2: Attentie. Hier volgt een mededeling.
3: Nederlandstalige hits.
4: Noordzee Sound.

0: Ik wil je elke dag. Als Jannes er al een beetje meer crazy van wordt dan uw kinderen achter de andere kant van het radiotoestel, dan zijn wij best tevreden. Jawel, Nederlandse trots in bange dagen. En hij zingt nog ook goed, hè. Jannes, en elke dag een beetje meer.
1: Hartelijk welkom op Radio Noordzee Internationaal. Live met Jan van Rooy.
2: You're tuned in live to RNI, Radio North Sea International.

0: Maak de Marcel los, dan kan hij nog een ander liedje voor ons zingen. Earl Dean Smith. Wat zegt u? Earl Dean Smith en Untie Me Baby.
1: Broadcasting to the universe. This is
2: Radio North Sea.
1: De Noordzee Sound.
3: De Noordzee Sound.
1: De Noordzee Sound.
3: De Noordzee Sound.
1: Van de Nederlandse servers.
3: Van de Nederlandse

0: Bert Blanca, de man uit Antwerpen. En ja, hij had een rock'n'roll party, hè. En dat mag gedraaid worden hier op de grote Radio Noordzee Internationaal. De enige echte trouwens. En natuurlijk, soyez bienvenue, notre écouteur en France. C'est de Jazzbox Internationaal. For
1: good music. 5 decades of great music on Radio Noordzee International. This is your swinging station.
2: Ik luister altijd naar Radio Noordzee Internationaal op FM, maar ook via de webstream. Jij toch ook?
3: Jan van der Rohe. Jan van der Rohe. Jan van der Rohe. Jan van der Rohe.

0: Met heel veel dank aan Mick Crocodile Dundee. Want die film die zorgde voor de doorbraak van deze jongens. De mannen van Mental as Anything. Zo noemde de groep Mental as Anything. En leave it up. En dat deden we, want het was een mooie plaat ook. We hebben hem hier gedraaid, helemaal terug in de tijd. Just for you.
1: Girls and boys have the same problem. And there's a normal, natural solution.
2: What is it?
1: It's called...
3: R&I.
4: Oh, no.
5: No!
6: Impact.

0: uit de categorie Luister en Huiver 1975, het jaar des heren, voor Björn, Benny, Agneta en Frida. En I do, I do, I do, I do.
1: Een vol weekend lang. De Vlaams-Nederlandse service op Radio Noordzee Internationaal.
2: Hi Jan, please play some Motown.

0: Iedere jongen zou trots en fier zijn op deze hondstrouwe Mary Wells. Ja, zo trouw. Trouwen naar een man. My guy.
1: Graham Gill, Mike Ross, Don Allen. This place is under new management by order of Jan Van Roy. Everyone get your ass on the dance floor by order of the Peaky Blinders.

0: Burden, Eric Burden en zijn compaan met de Animals. And don't bring me down. Met een beetje help van Arthur Shelby. Jawel, de goede kameraad van mij. Of moet ik zeggen, wel een kameraad van mij.
1: Getting out of bed, rubbing your eyes in the morning. Going downstairs and having a cup of coffee. Is that how you start your day? No, no, no, no, no. What you need to do is open your eyes, lean over, switch your radio online, and listen to Radio North Sea International. Getting you out of bed in a different way. Here, online, on RNI. Playing the music you grew up with. The Internet.
2: Where it's good again.

0: country muziek met een Belgisch kantje.
1: Ja.
0: Chabé, zo noemt de artiest. Blinding Lights. Schoon, hè? En alleen hier te horen op deze grote radio. By the way, je bent van harte welkom.
2: Een vol weekend lang. De Vlaams-Nederlandse service op Radio Noordzee Internationaal.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Nederbeat op jouw radio.

0: dat is Nederbeet in zijn mooiste vorm. Ja, Jan Keizer. En zijn groep BZN. Ook alweer, hou je vast hè, 46 jaar geleden, 1980. Burley Dam.
1: Radio Noordzee, internationaal. R&I.
2: Van de lang verdwenen radioboten op de Noordzee. Hier is je discjockey, Jan van Rooij.

0: muzikale digitale glimlach met zijn groep genaamd Babe en name Rock Machine. Een verloren gegaane parel. Zo verkoop ik dat dan nu. Ja, een verloren gegaane parel.
1: Play it one great song after another. It's the music that makes you feel good. The super hits of the 60s and 70s.
2: Radio North Sea International.
1: Where you hear all oldies all the time. Live!

0: Uit het productiehuis van Wilson & Love, The Beach Boys, jawel, en ja, ja, ja, Dance, Dance, Dance, daar gaan we door.
1: Dit is Radio Noordzee. He's the sexiest disc jockey on air. My mum's favorite, the living legend of the digital Radio Noordzee, it's Yam.

0: Tijd van toen herleeft.
1: De tijd van toen herleeft.
0: Bij Radio Noordzee Internationaal. Bij de Vlaams-Nederlandse service.
1: Met de leukste gouden ouwe.
0: Je herinneringen leven weer. Bij Radio Noordzee Internationaal.
1: Op Radio

moet afscheid nemen. Ik moet dankjewel zeggen tegen de mensen die naar ons toegeluisterd hebben. Dit was weer een uurtje uitgestraald op de Radio Noordzee, internationale digitale Noordzee, of het wereldwijde web. Tot volgende week. Hou je haaks, hou je gezond. Merci beaucoup, Ajaza International. Thank you very much to the United Kingdom, rniradio.net. Und ein großen Dankeschön nach die Satzzentrale.de in Deutschland. Tschüss, bis nächsten.